Dani, Omador een grote drani. Het vrouw haar een nieuwe dag, waar een liefde teen die na. Breng een parel en geef haar aan, en slaan voor haar droom. Hij mij lang, mijn gouden blond, en zijn voet naar mij toe komt. O, Pamperlang, die bitter bang. Pamperlang, die groot verlangen mij. O, mijn baby, ja, mijn baby, blijf bij mij. En Pamperlang, die bitter bang.

kleine bekende, bekende vreemdeling. Dit twee schepsels wat voor mekaar een stukje regenboog brengt. Die dag is wijd en ons is klein, en die aarde groot my lang. Ons loop die baiekie heen maar, om een brokkie geluk te vang. O panterland, die bitterband.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Bij verlangen stromen zuster zag, hoor ik tijden aan mijn kaartel van. En die hartcirkel van je mond wordt het geleidloos opgevangen. Door die diepste gangen van mijn hart.

0: So nie, ek dink ons kan smile and wave. Ek weet die weer is weird. Ek wil net dit sê, want gister was hier so kyk, dit is warm en ek nog.
1: Nee, was warm. Die bedompigheid.
0: Ja, maar dit was nie so warm.
1: Jy is dit gewoond aan.
0: Nee, nee, as my vrou het eers gesê dit was warm nie.
1: Dat iets wat daar mooi.
0: Ja, daar is. Maar we prepped for 35. 35 is warm ook. En het was bearable. Het was warm en gister toe ek in die studio uitkom en pee is wat toe was toe ek by die huis kom.
1: Oh wow, dit was heel dag so nie baie gewees. Daai bedompigheid het die hele dag nog
0: sit. Maar het was warm, man, het was warm. Maar ja, ons beter ons prepare El Niño. So ja, ons moet 'n bietjie uitkyk daai en you gotta say it like that, yo. Then it sounds dodge. You can't just say, well, you come El Niño. You would say, you come.
1: And El Niño.
0: Exactly.
1: So, oh, yeah. No, just be a sound effect dog.
0: A sound effect dog, man. At least we don't have the sarcasm thing going. So found that it's actually
1: Nogie,
0: ja. Ja. Maar het is amper 25 minuten net voor die tijd van 7. Jelle verjaarsdag is voor ons baie belangrijk. Stuur het voor ons dier, asjeblief, 082-333-667.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Tussen die lyne.
1: Lees die boodskap tussen die lyne. Is dit soos mense wat vir jou jou hand wys en sê hulle lees tussen die lyne?
2: Is dit dieselfde? You know, you know.
1: Want daar op skool mense gesê al die jaar, lees tussen die lyne, bro.
2: Yeah.
1: Ja, lees tussen die lyne.
2: Ek het nooit verstaan nie, iemand.
1: Rara.
2: Ja.
1: Bedoel, baie goed is.
2: Weet wat het bedoel.
1: Oh, ja.
2: Maar ek het net nooit het verstaan nie, want, in my, want die lyne is nie parallel nie.
1: Het enige verskoning om jou te zap.
2: So lekker, hier. Ek voel so geliefd.
1: Jy is so one geliefd. Of a kind. One of a kind.
2: Oh, jou nalak is af.
1: Oh, well done. Nou, luck. Ai.
2: You know, luck.
1: Ai, lucky die luks, man. Maar ja, dit is wat het is. Is lekker, man. Het is 12 minuten net voor die tijd van 8. En we're smiling away all the way to the bank, man. Ons KBQ, we gaan die dingen haarklip. Het is vandaag natuurlijk dinsdag, gloort of gloort het niet. Tweede dag van die week, maar die 72 dagen van die jaar. Het is crazy.
2: Ja, omtrent, nee.
1: Ja, het is crazy, crazy, crazy. So, kijk naar
2: Far
1: 70 voor Christmas.
2: Ja, dat is
1: net zo weer die 70 dagen, so good times, man. Het is twee maanden, dan... Want als je nou winkels toe gaan, wat zie jij? Kaarsfeest.
2: It's too soon.
1: Kaarsfeest.
2: Kan ik niet allemaal wat hulle kaars... Nee.
1: Kan ons ons kaarsboom al opzet?
2: Nee, die 1 december. 1 december
1: is van appel orijn,
2: nee. Nee, dit is die reel.
1: Oe.
2: Dit is kaarsvader.
1: Die Jake heeft zo gesê?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ek gaan net met hom dubbel seker word. Voordat ek jok. Maar dit is, 1 december moet hy op en dan 1 januari af.
1: Ja.
2: Dis 'n maand.
1: Well, there you go, man.
2: Dit is baie lekker dat al kers goed uitindig voel dat ek nog niks gedoen het. Want elke jaar sê ek, ek gaan vooruit koop en ek gaan...
1: Kijk, sê, vir my vrou, 'n paar net op online net met iets, asseblief. So vir die eerste keer in 40 jaar,
2: oh, wow.
1: Wat ek het sê, het ek eindelijk nou... Een biekie geprep.
2: Dat is
1: op een tijd dat ik niet rarig wou nie, maar ik moest. Ja.
2: Is die kaart al uitgecheck?
1: Doe wat? Funny, ja, dat is niet goed dat het op pad is.
2: Ah, oké, okay, wonderlijk. Ja, nee, dan is jy vooruit.
1: Ja, maar dat was een fout, want ik het gegaan voor kaarsfeest en nou weet ik wat mijn vrouw doet. Nou koop ze al die goeders wat die kinders nodig het. En nou goed gaan alles voor kaarsfeest. Op. Dit, ek gaan weer moet koop. Want sy gaan nou, oh my liefie, Amy kan het nou gebruik.
2: Ja.
1: Oh liefie, Floyd, jy gaan het nou love.
2: Ja, dis...
1: Ja, maar ek is nou arm. Ek is nie een netto ding nie.
2: Dis jy. Mensen moet eindelijk wacht. Dis die lekker ding as jy dier die jaar, ek so stokvel goed en super goed doen. Dier die jaar versamel jy alle goed en dan kaarsjes voel het rarig soos kaarsjes.
1: True that.
2: Ek het al vergeet, ek het daar ding bestel.
1: True that, man, true that. Ek wil een ding weer sê, as my vrou vir jou omkoop, is eindelijk quite cool, want jy krijg het ver voor die moed. Ja.
2: Cool.
1: My vrou staan aan, dan sê sy weer, ek weet, dis januari. En jy verjaar in april.
2: Ja.
1: Maar ek het klaar jou geskeek. Maar ek moet nie nou nie. Okay, kom ons los dit. Kom ons los dit net, ons los dit, ons gaan niks doen nie. En dan 5 minuten later, weet jy nou oopmaak jy? Ach, okay.
2: Ja.
1: En dan soek ek nog een in april.
2: Ja, 100% is hierdie.
1: Ek het vergeet.
2: Dis nie my skuld dat jy my verjaarsdag geskeek voor die tijd gegeet nie.
1: Ja, 100% is 'n personal
2: problem. Dis die moeilike ding vir my verjaarsdag wat in januari is. Want is lekker, dit is a catch 22. Ding daarvan is, wanneer ek 'n dier geskeek soek, dan kan ek sê, maar dan sit soos my kers en sal, dan koop hulle vir my nog iets. Maar dan, die moeilike ding ook is, dan word het gegroep. Maar die lekker ding is, ek verjaar einde januari, na payday.
1: Oh, good times. Ek vir jou rondom vakantie dan, so ek is happy.
2: Ja.
1: Ek is altyd rondom vakantie.
2: Jy is altyd rondom vakantie
1: dan. Alles altyd weg met my verjaarsdag, which is better. Maar, maar ja.
2: Ek hou van jou verjaarsdag ook vier.
1: Ja.
2: Is baie wat.
1: Oh, verskrikkelijk. My vriend moet op die skampe. Ek gaan goos
2: jaarse birthday. Hoeveel dat kerswees, jy gesê?
1: 78 of 79.
2: 78. Ja, okay, so dit is 108 dat het my verjaarsdag. So, jylle kan maar nou al begin met plan.
1: 108 dae. Is dan iets verskrikkeliks hoor.
2: 108 dat het my verjaarsdag. Ek het so wat gehoes op die tijd.
1: Hier is nog verjaarsdag boodskap van laas jaar wat ek nog nie gelees het. Jo, hier is die boodskap laas jaar maart van ek nie geluister. Ek denk jy is te laat. Hier is heeltemal te veel boodskap.
2: Kan jy net gaan op my chats gaan, dis, want myne is ook nog nie
1: geboodskap. Het jy my net gestuur, Rara? Ek
2: sê baie vir jou boodskappe. Maar as dit dringend is, dan stuur ek het vir jou vrou.

0: sekuriteitprobleme.
1: Jou in die donk, maak jou eerste oproep direk. Swift Electrical verskaf professionele diens 0414606. Cool. Jou plesier.

0: Liefie, die wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You

Absolutely, the green, green grass of home. Tom Jones, daar was deel van Toekas vandag. Hoop jy dit geniet en ek is nog so 9 minute saam jou, dan gaan Etienne Kahl het jou verder vat met die middag samesyn.

Dan vlieg ik naar die arms van mijn moeder. En daar zal ik blij door die dood. Oh, ik wil huis toe gaan naar mama toe. Die rivier is vol met tranen rood. Een bokkie.

vader zet het check. Een kogondra blojana zie en het diefjaal op zijn hoed. Op zijn frokkie staan daar groot geschreven. Kentucky is van er lekker goed.

0: Die klank van een Scallywag met I Know You're Scared. Net voor het yellow met een biekie, een chill. Die tijd zo kwaad voor drie ongelukkig tijd voor mij om te groet. Big Nick Stanreg met die Big Nick Drive. En hy vat hier die stierwiel oor en over jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die middag samen zijn. Selfde tijd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waarom te begin nie? Laat een wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Siek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
3: It's that time of year again.
4: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

laatste kopjes koffie, die lichaam koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land, hoor het breek my hart.

0: Arie Louise van Wyk. Hulle speel een game, maar ek denk is een ander game wat ek, van wat ons van praat. Behalve wat jy nou tel, dokter, maar dit is nie een buitenspeeliekie. Nee, is een risiko. Ons kyk nou weer na jou boodskamp, als heel paar nog wat die so leek, vraag vir jou, wat een buitenspeeliekie het jy gespeeld, jy kinders was, 082-333-667, ons vind uit, wat se games, wat se speeliekies, het jylle gespeeld, toe jy nou een kinders was. Dink jy daaraan om 'n motor te verkoop, of jou nou te verkoop? Met WeBuyCars is het regtig selling made simple. Begin hier een aanbod online op die WeBuyCars toep, by jou naaste buying pot of by enige WeBuyCars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg WeBuyCars vir die res. Dit is vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuyCars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag jou aanbod.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Luister FM.
1: Hey Lofi.
2: Lekker braai, jullie verdwaal.
1: Nee, ons kom. Kom Jakkels, laat ons gaan.
2: Wat damn lang.
1: Ons vaar die cruiser. Gooi een doppie in een choppie in een cooler box.
2: Hey.

0: Asem, saam met my Erika Meiburg op Asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Reina Velvet, goeie lekker rocknommerkie daar, met Nice Now. Elvis Blue, meer as genoeg en Caroline Grace, eindeloose liefde. Dis nou 26 minute oor 8 en jy is saam met my op Asem Teeg op jou lekker luisterstasie. En dis tyd vir sê goed. Nou vanaand se sê ding kom van William W. Perky af. En nou wonder jy wie op aarde is dit, maar as ek het nou gaan sê, dan gaan jy, ek het dit mos nou al gehoor, ek ken daai een. So William W. Perky het die volgende gesê, You've got to dance like there's nobody watching. Love like you'll never be hurt. Sing like there's nobody listening and live like it's heaven on earth. Is dit nie mooi nie? Ek gaan weer sê. You've got to dance like there's nobody watching. Love like you'll never be hurt. Sing like there's nobody listening and live like it's heaven on earth. So all in all, lewe absoluut voluit.
1: WhatsApp op 082 33 33 367. Luister.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Volg ons op Instagram @luisterfm.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-3 888-2483.
1: Job Plumbers!

weet was waar in Noord. Langs die groot pad lê ons spore uitgetrap, maar ons spook voort. Van stof, zweet en bloed het ons geleer om alles te verdra. Teen die brug by die rivier het ons gebou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.